0: Yamamua kwaba, ayiko, nana, brebre, obrimpon, okatechi, snasi, waba, snasi.
1: Neat FM 100.9.